Ons het geluister na Chris Andrews, Carol O'Kay, en dan daarna het ons geluister na Zonnebloem, se First Place. Sy was natuurlijk net nou die dag hier by ons in die atelier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. En dan so pas geluister na Bernie Bates, se Jy's die beste deel van my. Ja, is lekker om ou Ernie weer terug te hê in die muziek. Hy het so klein breekie gevat van die muziekindustrie, so rukkie terug. Maar ons is dankbaar, hy is terug. Hy is natuurlijk deel van die groep West, wat hy mooi country klanke vir ons aanbied. So ja, nee, ons is baie bly, hy is terug. En ons glo en vertrou, sy gezondheid sal net verbeter. Ons gaan aangaan met die muziekie by Boswell Stereo. Natuurlijk die laaste uur van 2 uur. Ons stap nader aan 3 uur toe en ons gaan hom afsluit met Peters and Lee, Don't Stay Away Too Long, en Bonnie Tyler, Lost in France. Hoop jy geniet het saam met my.

Gat swaai Snotkop en Suzanne voor dit One Republic someday in Quantum Prince Loste vashou. Nou ja, ons skuif al hoe nader na 4 uur toe vir oggend. So ja, dit beteken ons gaan hierdie uur afsluit met goeie musiek. Hoop jy gaan dit saam met my geniet. Ons gaan luister na Tom Jones, She's a Lady, daai die 70s uit. En dan ook Anel hier by jou en Bad Boys Blue, A World Without You. En dan is dit nog 'n uur verby. Dan kruip ons al na 4 uur toe. So ja, geniet hom.

Daar die gospel muziek van Danny Botha met die titel Een Jong Man. Nou is die oordosie by 5 uur, ons nou hier nou om deel te aan ons ochend oordenking.

0: Ja, dat is mooi, nee, van Ricky Nelson. Yes, that's my baby. Voor dit was daar Plastic Mac en ook Blackbird's Better in the Morning. Jy het het gehoor hier by Bosval Studio op hierdie saterdagmorgen. Kijk net waar trek ons nou alweer by saterdag 30 Mei. Morgen is die laatste dag van Mei. Dan is ons in die wintermaande, namelijk juni en juli, stukkie van zeker augustus ook en enzo meer. Dan word die volgende, sê nou maar 2,5 maande. Nie dat ons nie al koud gekry het nie, so dis seker al van die middel van Mei af tot by middel augustus, daai 3 maande is dan 'n winter. Jy voel dit maar vanmôre ook as jy buite is, is maar knyperig. Nou is die oorlosie hier by Bosveld Stereo by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Dan kyk ek het al een hele handvol verjaardagboodskappe vanmorgen op hierdie saterdag. Baie mense, wat lyk my vandag verjaar. Stuur die verjaardagboodskappe na 064-115-2281. Muziek nou van Cat Stevens op hierdie saterdagmorgen. Daar is Jolani J en Ivan Roos, een baie mooi Afrikaanse liedjie, Liefde wat ons heel maak. Daar is Brian Adams en ook Mionette, so bykie later. Can't keep it in, hierdie ene van Cat Stevens.

Op die einde van Demi-Lee Moors het gesing saam met Monique Stein en die titel daarvan Diane, so op die zaterdagmorgen hier by Bosveld Stereo. Indien jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom, lekker saam luister na die zaterdag muziek van Bosveld Stereo. Soos by voorbeeld, en het hou nogal van die titel van Irene, maar daar is een klomp goed wat daarna achterna geskryf is ook. A Rockin' Good Way, nou staan daar aan hakies, To Mess Around and Fall in Love. Nee, is dit moontlik? Ja, seker maar. En wie gaan dit sing? Shaken Stevens saam met Bonnie Tyler. Daar is ook Afrikaanse muziek van Brendan Piper, daarna Brandt, die titel. Hier is Bonnie Tyler en Shaken Stevens, A Rockin' Good Way.

Mooi daar van Neil Diamond, Talking Optimist Blues. Good day today. Dit is een wonderlijke dag, denk ek. So is dit maar in die verlede ook gewees. En ons gaan gesels daar met Rudy van Deventer van Bosveld Stereo. Hy is daar by die NG Kerk Krokodilrivier. Rudy, is dit groot daar by julle? Alles wat gebeur. Hoor, Rudy, kan jy my hoor? Nee, hy is nou weg. Ek moet ons maar weer probeer. En tussen hier is hy, kom by Dance Band.

Einer van Cherry Lane and Night in Chicago. Die oorlogs is by bijna 20 minute voor 9 hier by Bosdal Stereo. Net hierna is daar onder andere muziek van Natasha Joubert. Likkie vir jou. Hartmark!

Shaken Stevens, A Love Worth Waiting For. Dit is goeiemôre en welkom by Bosveld Studio. Van my Roan Pienaar, saam met jou tot vanmiddag 1 uur. En tussenin het ons die top 20 met al sy stories. Want hy het die story Days of Our Lives. Ons gaan hom vandag hervat met die top 20. Ons gaan kyk wat gebeur. In alle geval, bly net daar waar jy is. Hier is hoop en muziek vir jou. En ons gaan ook later bietjie gesels met Johan van Wyk onder meer. En dan ook met Rudy van Deventer. En weer een keer met Johan, so daar is lekker gesprek om uit te vind waar die mannen hulle self vandag bevind op hierdie sonskyn Saterdag. En terwyl die son so lekker skyn, hier gaat ons alweer. Pieter Koen, jy is by Bosveld.

0: Dis Pieter Riechsmiller met Dis Bedoel. En hy het bedoel om te skuif hierdie week na nummer 10 toe met 5 spasies, let wel. So dit is nogal bedoel om die waarheid te sê. Maar dit is Pieter Riechsmiller dan met Dis Bedoel. Stewige posisie nummer 10. Ons skuif nader vir die volgende uur se nuus, maar eers die, voor dit.
1: Nummer 9.

0: Daar sê, dit is nummer 8 die week, Brendan Piper met H2 Hart, uit een spasie opbeweeg vanaf verlede week. Ek sien hierdie raaiskote val hier en daar in, maar het lyk maar so even onzeker ook wat ek by sê. Ja, reik te sê daarmee. Maar nou ja, daar is 4 uit, en ons weet wat gebeur in die top 3 nie, maar dit is waarna ons op pad is om te kyk wat gebeur in die top 3.
1: Nummer 7.

0: Dis Mary Furlong's Love Obsession. Nou jy hoor van Roan Josh net vooral met Verlore. Dit bring ons by 12 minute oor 12 by Bosveldstede. Die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

En so begin ek in hierdie ure met die baie bekende stem van Pierre Chaumois en Livon. Was enorm. Demi Lee Moore, binnenkort met wie se hart breek jy vanavond? Waar gaan jy rondloop? Dis die vraag. John Farm, You're the Voice, baie bekende van die jaren 80's, wat ons begin na die nachtloop, Simonijn. Maar eerst plaas ek een groep met die naam van Moa en hier is een nieuwe begin.

En so begin ek nie my laaste uur saam met Astro Tima en Lead Me On, so uit die robberendheid Top Gun. Ai bekende ene. Bart, toe binnenkort met Vergaan, en dan het ek ook vir jou ou bekende. Nou, terwijl ons nou rond geritse, die vorige uur kon ons ritse nou weer een keer maar rond, want hierdie gaan weer terugvat in tyd en na nou, weer eens betoe dat middenstaan. Ah, in Arcadia, die gebouw bestaan nog steeds, maar dit wat daar was, nie meer nie. Nou, dit was die ijskaartsbaan destijds in Arcadia. Patrick Hernandez was ook baie bekend daar gewees. Born to be alive. Maar eers, Arne Jordaan, ek het plek vir jou, by my.

Pieter Koen met stoute oogies, net voordat Nicholas Lou en Generaal, dan was ook geluister na Dennis East se Damn It, I Love You. Voor ons hierdie uur groet, hier is Wynand Strydom met Katrina. MUZIEK

Teen Jordaan met jou asem, net voor dit klanke gehaald van The Proclaimers met I'm Gonna Be, natuurlijk 500 Miles. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou nog een van die lekker, ek sit nou net en denk by myself, wat is nou een lekker braaivleis speellys? Maar ek, toe ek nou hierdie enekie sien, toe weet ek, La die aand, dan word hy nou verseker daar om die vieren gesing. En dit is die klanke van Kenny Rogers. Ek hoef seker net dit te sê. The Gambler.

0: Dit is Geraldine met Don't Fly Too High. Voor dit gehad, Freddie Nest met Dronk Verlief, Verslaaf aan Jou. En dan ook lanke gehad van Scallywag met I Know You Are Scared. Die tyd is nou 7:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar toeka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Ek wonder of dit nou dieselfde Julia is waarvan Mani Jackson sing. Ek twyfel, maar hoe ook al sê, dis die klanke van Chris Rea. Net voor dit het ek vir jou gehad, The Pointer Sisters met Fire, en dan het ons ook geluister na Jonita Du Plessis en Pieter Nudee met Ek Wag Vir Jou. Volgende op die spelers kan die gerus uitsien na Jan Jan, en is daar nou nog een Jan, met Skattie. Dis Bosveld, 107.5 FM.

swerwer en dit is verby, maar nog nie heeltemal nie. Ons het nog so 1.5 ure voordat dit reg verby is vir ons. Voor dit die Dave Clark 5 se Red Balloon en 1925 band met Servette. Dit is 8 minute voor 11, so ons kan nog so 2 snitte inpas om hierdie uur klaar te maak. Bobby Eakes en Jeff Tretcher gaan het vir ons begin. Love to Love You en Willem van der Rijst met Nip My Hand maak vir ons die uur klaar.

Plaaslike muziek van Marichelle, You and Me, voor het eonse ligjare, en dan die immer gewilde Kip Moore, toen ons die drenerij afgeskop het, If I Was Your Lover. Pieter André, volgende, jy gaan hierdie ene ook onthou, dis Mysterious Girl.

Kelsey Ballerini met haar eerste groot treffer Peter Pan. Natuurlik 'n hele rits van legaat sedertdien, een van country musiek se groot sterre nou. Voor het Jennifer Zamudio, Hartse Looper en Peter Andre met Mysterious Girl. Nick Kershaw voor het vir ons verder. Hierdie is The Riddle.

Wel, daar was het weer vier in een rij, die Cavalierse vijfster Hulle met Bordkruid Graffiti, Elton John's Blue Eyes en Adrian met Dankie dat u vader is. Bring ons dan nou by die einde van die dag en tyd vir ons late aand oordenking.

Die stem van Patricia Lewis, I love you, voor het Christina Aguilera, so beautiful, en Steve Hofmeyr, so baie mooi verwerking van Kinders van die Wind. Nie Beatrix volgende, hierdie is groen.

jy hoef niks te vrees. Die dag het aangebreek, een perfecte prentjie raam, nes een storyboek verhaal. Die gaste is al hier,

0: The Monkees, Shades of Grey, en voor dit Christian Baartman, My Vrou. Ja, mooi snit daarvan, Christian Baartman. Rarig, interessante snit en lirieke. Baie mooi. Nou ja, ons gaan aangaan met die muziek, Barbara Ray, so Who's Gonna Tie My Shoes, en dan Stefan Visagie, Gisterse Vier. So ja, bly ingeskakel op Bosveld Stereo 107.5.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

Dr. Darren en Nicholas Lou met Mama. Voor dit het ons geluister na Jening se Ingeperk en Gerard Joling se Blue. Ja, hier is nog mooi musiek wat voor lê. Laat ek gou kyk. Joh. Kane Brown, Crowded House, Serena, Cliff Richard. Nee, kyk, hierdie nuwe uur lyk belovend. Nee, dit lyk regtig belovend. Maar ons gaan hierdie uur afsluit met snitte van Koreana se Living for Love. Kobus Snyman, Lief vir jou en Olivia Newton-John, Please, Mr. Please. So ja, nou gaan ons eers na die 90ste toe, Living for Love.